0: Kees.
1: Wat doe je?
2: Ik dacht dat hier die beer kwam.
3: Nee, die beer komt echt nog lang niet. Nee, eerst moeten Florisan en Perdita elkaar nog ontmoeten. En dan krijg je nog al die scènes. En dan pas helemaal op het eind komt die beer echt.
2: Oh ja, oké.
4: Lees het script.
2: Sorry.
0: Ja, inderdaad. Sorry.